0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke Hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Leeuwarden is deze week een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen op een bouwterrein per ongeluk verwijderd. De gemeente erkent de fout en heeft inmiddels de zandheuvel hersteld. De zandhopen blijven nu met rust tijdens het broedseizoen. De nesten waren volgens de omgevingsdienst nog leeg. Tussen Rusland en Oekraïne geldt zaterdag, zondag en maandag een tijdelijk staakt het vuren op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Beide landen bevestigen zich daaraan te houden. Tijdens het bestand zullen zij 1000 gevangenen uitwisselen. Eerdere pogingen tot een wapenstilstand mislukten eerder deze week, waarbij tientallen doden vielen door aanvallen. In Maassluis is zaterdagavond rond 6:30 een imam lichtgewond geraakt bij een steekpartij bij de moskee aan de Korte Bonenstraat. De man liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sluit een religieus motief niet uit, maar houdt daar vooralsnog geen rekening mee. Er is nog geen verdachte. 13 Nederlanders zijn nog aan boord van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke hantavirus is uitgebroken. Het schip komt zondagochtend aan op Tenerife. 3 opvarenden, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Na aankomst worden Nederlanders gerepatrieerd en gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Verspreiding van het virus is volgens RIVM zeer klein. Het weerbericht. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar ook enkele stapelwolken. Het wordt de warmste dag van de week. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkende bedrijven. In Amsterdam brandt veel schroot in het westelijk havengebied. In Zwalmen metaalafval. De brandweer is met veel materieel aanwezig. In beide plaatsen zijn knallen gehoord en wordt omwonenden vanwege rook geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld bij een Iraanse haven in de Golf van Oman. Op satellietbeelden is een olievlek te zien in de Perzische Golf, vermoedelijk gerelateerd aan de aanval. De VS heeft extra sancties ingesteld tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die het Iraanse leger ondersteunen. Bij de overleden 65-jarige Duitse vrouw aan boord van cruiseschip Hondius is de Anders-variant van het Hantavirus vastgesteld. Het totaal aantal bevestigde besmettingen komt hiermee op 6. 4 patiënten liggen in het ziekenhuis. 13 Nederlanders zijn nog aan boord. Het schip vaart richting de Canarische eilanden en wordt daar zondagochtend verwacht. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen tot nu toe geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven. Onder de stukken zit een rapport over een ongeïdentificeerd vliegtuig bij het Haringvliet in 1948. Een verslag over vliegende schotels uit 1947 en foto's van onbekende fenomenen tijdens de Apollo 12-missie. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld bij een Iraanse haven in de Golf van Oman. Op satellietbeelden is een olievlek te zien in de Perzische Golf, vermoedelijk gerelateerd aan de aanval. De VS heeft extra sancties ingesteld tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die het Iraanse leger ondersteunen. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkende bedrijven. In Amsterdam brandt veel schroot in het westelijk havengebied, in Zwalmen metaalafval. De brandweer is met veel materieel aanwezig. In beide plaatsen zijn knallen gehoord en wordt omwonenden vanwege rook geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft op bevel van Donald Trump tientallen tot nu toe geheime documenten over vermeende UFO-waarnemingen vrijgegeven. Onder de stukken zit een rapport over een ongeïdentificeerd vliegtuig bij het Haringvliet in 1948. Een verslag over vliegende schotels uit 1947 en foto's van onbekende fenomenen tijdens de Apollo 12-missie. Bij de overleden 65-jarige Duitse vrouw aan boord van cruiseschip Hondius is de Anders variant van het Hantavirus vastgesteld. Het totaal aantal bevestigde besmettingen komt hiermee op 6. 4 patiënten liggen in het ziekenhuis. 13 Nederlanders zijn nog aan boord. Het schip vaart richting de Canarische eilanden en wordt daar zondagochtend verwacht. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
3: 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In de Royal Albert Hall in Londen is de Britse documentairemaker David Attenborough geëerd vanwege zijn 100ste verjaardag. Tijdens een speciale live-uitzending van de BBC waren optredens en gasten aanwezig, terwijl Attenborough naast prins William zat. De kroonprins prees hem voor zijn grote invloed op de manier waarop mensen naar de aarde kijken. Forensische instellingen zien een toename van jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de menosfeer. De Waag behandelt jaarlijks 800 jongens. Driekwart kwam in aanraking met de menosfeer. De instelling noemt dit voor 40% van de jongeren een risicofactor. Ook Vivor ziet meer gevallen. Zorgverleners merken dat behandeling hierdoor wordt bemoeilijkt. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een asielzoekerscentrum bij Engelen uit na protesten tegen de opvang. De gemeente organiseert extra informatiebijeenkomsten over het plan om maximaal 15 jaar 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen op een bedrijventerrein langs de A59. Demonstranten blokkeerden meerdere keren de snelweg en gooiden tijdens een protest met stenen. NAC staat op de rand van degradatie. Maar op het zonnige trainingscomplex in Zundert oogt de sfeer positief. De ploeg moet zondag ruim winnen van Heerenveen en hopen dat concurrenten punten laten liggen. Ondanks een onrustige week met een rechtszaak en vertrek van een adviseur, blijft NAC strijden voor lijfsbehoud. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een motorrijder omgekomen bij een ernstig ongeval op de N243 bij Noordbeemster. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar het slachtoffer overleed op de locatie. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de politie. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

de radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Forensische instellingen zien een toename van jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. De Waag behandelt jaarlijks 800 jongens. Driekwart kwam in aanraking met de mennosfeer. De instelling noemt dit voor 40% van de jongeren een risicofactor. Ook Vivoor ziet meer gevallen. Zorgverleners merken dat behandeling hierdoor wordt bemoeilijkt. In de Royal Albert Hall in Londen is de Britse documentairemaker David Attenborough geëerd vanwege zijn 100ste verjaardag. Tijdens een speciale live-uitzending van de BBC waren optredens en gasten aanwezig, terwijl Attenborough naast prins William zat. De kroonprins prees hem voor zijn grote invloed op de manier waarop mensen naar de aarde kijken. NAC staat op de rand van degradatie. Maar op het zonnige trainingscomplex in Zundert oogt de sfeer positief. De ploeg moet zondag ruim winnen van Heerenveen en hopen dat concurrenten punten laten liggen. Ondanks een onrustige week met een rechtszaak en vertrek van een adviseur, blijft NAC strijden voor lijfsbehoud. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een asielzoekerscentrum bij Engelen uit na protesten tegen de opvang. De gemeente organiseert extra informatiebijeenkomsten over het plan om maximaal 15 jaar 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen op een bedrijventerrein langs de A59. Demonstranten blokkeerden meerdere keren de snelweg en gooiden tijdens een protest met stenen. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een motorrijder omgekomen bij een ernstig ongeval op de N243 bij Noordbeemster. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar het slachtoffer overleed op de locatie. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de politie. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Maar ook de hits van nu.
0: Het station.

0: uitgebombardeerd in de Stille Oceaan. Vermoedelijk vanwege drugsmokkel. 2 van de 3 opvarenden zijn om het leven gekomen. De kustwacht verricht een reddingsactie. Sinds september zijn bijna 200 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanvallen. Er is geen bewijs geleverd dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. In Florida zijn 4 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op Haïti's president Jovenel Moïse in juli 2021. Zij huurden 20 Colombiaanse oudsoldaten in om Moïse te doden. De mannen kunnen levenslang krijgen. Na de moord namen bendes delen van Port-au-Prince over. Duizenden mensen kwamen om het leven. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen met een militaire parade op het Rode Plein in Moskou. De optocht was kleiner dan gebruikelijk. Sinds vanmorgen geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne, bemiddeld door de Verenigde Staten. Beide landen wisselen tijdens het bestand 1000 gevangenen uit. Gezondheidsinstanties in meerdere landen zoeken passagiers van het cruiseschip Hondius vanwege een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden, sommigen testen positief. De WHO meldt geen pandemierisico. Het virus verspreidt minder snel dan COVID. Passagiers uit onder meer Nederland, België en het VK worden gemonitord of zijn in quarantaine. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een motorrijder omgekomen bij een ernstig ongeval op de N243 bij Noordbeemster. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar het slachtoffer overleed op de locatie. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de politie. Het weerbericht. Eerst zon en later stapelwolken. Tussen 18 en 21 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
2: Het station met de beste muziek.

0: gebombardeerd in de Stille Oceaan. Vermoedelijk vanwege drugsmokkel. 2 van de 3 opvarenden zijn om het leven gekomen. De kustwacht verricht een reddingsactie. Sinds september zijn bijna 200 mensen omgekomen bij vergelijkbare aanvallen. Er is geen bewijs geleverd dat de boten daadwerkelijk drugs vervoerden. Gezondheidsinstanties in meerdere landen zoeken passagiers van het cruiseschip Hondius vanwege een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden, sommigen testen positief. De WHO meldt geen pandemierisico. Het virus verspreidt minder snel dan COVID. Passagiers uit onder meer Nederland, België en het VK worden gemonitord of zijn in quarantaine. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen met een militaire parade op het Rode Plein in Moskou. De optocht was kleiner dan gebruikelijk. Sinds vanmorgen geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne, bemiddeld door de Verenigde Staten. Beide landen wisselen tijdens het bestand 1000 gevangenen uit. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een motorrijder omgekomen bij een ernstig ongeval op de N243 bij Noordbeemster. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar het slachtoffer overleed op de locatie. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de politie. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
3: Onboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Pantierfabriek Coldenhoven in Eerbeek is deze week failliet verklaard. In het afgelopen decennium sloot 1/3 van de Nederlandse papierfabrieken. Oorzaken zijn onder meer hoge energieprijzen en importtarieven. Het is nog onduidelijk of de 110 medewerkers hun baan behouden. Er wordt gezocht naar een overnamepartner. Alles ligt stil in de fabriek. In Hilversum is in een wijkcentrum geoefend met een noodscenario waarbij de stroom langdurig uitvalt en hulpdiensten onbereikbaar zijn. Het wijkcentrum was 36 uur aangesloten op een noodaggregaat. In 70 gemeenten worden steunpunten getest waar mensen bij uitval van stroom en communicatie terecht kunnen. De proef is onderdeel van de campagne Denk Vooruit. Housefestival Music On in Amsterdam is kort voor aanvang afgelast. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning voor een tent in, omdat er een ander type tent stond dan was toegestaan.

0: Nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een motorrijder omgekomen bij een ernstig ongeval op de N243 bij Noordbeemster. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar het slachtoffer overleed op de locatie. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de politie. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Hilversum is in een wijkcentrum geoefend met een noodscenario waarbij de stroom langdurig uitvalt en hulpdiensten onbereikbaar zijn. Het wijkcentrum was 36 uur aangesloten op een noodaggregaat. In 70 gemeenten worden steunpunten getest waar mensen bij uitval van stroom en communicatie terecht kunnen. De proef is onderdeel van de campagne Denk Vooruit. Pantierfabriek Koldenhoven in Eerbeek is deze week failliet verklaard. In het afgelopen decennium sloot 1/3 van de Nederlandse papierfabrieken. Oorzaken zijn onder meer hoge energieprijzen en importtarieven. Het is nog onduidelijk of de 110 medewerkers hun baan behouden. Er wordt gezocht naar een overnamepartner. Alles ligt stil in de fabriek. Aurélien Tchouaméni zit in de selectie van Real Madrid voor de Clásico tegen FC Barcelona zondag. Federico Valverde ontbreekt door een hoofdblessure na een ruzie op de training. Beide spelers kregen een boete van €500.000. Bij winst of gelijkspel van Barcelona is die club zeker van het landskampioenschap. Housefestival Music On in Amsterdam is kort voor aanvang afgelast. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning voor een tent in, omdat er een ander type tent stond dan was toegestaan. Daardoor kon veiligheid niet gegarandeerd worden. Het festivalterrein in het Meerpark is afgesloten. Bezoekers wordt verzocht niet te komen. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is een motorrijder omgekomen bij een ernstig ongeval op de N243 bij Noordbeemster. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar het slachtoffer overleed op de locatie. De weg werd afgesloten voor onderzoek door de politie. Het weerbericht. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Maar ook de hits van nu. Het station.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Er komt geen referendum over het grotendeels autovrij maken van Berlijn. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen opgehaald voor het plan om het autoverkeer binnen de ringspoorlijn te beperken. Tegenstanders uiten zorgen over onder meer verkeerslast in omliggende wijken en mogelijke economische schade voor bedrijven en winkels.
3: De borden boven de A44 bij Oegstgeest raken onleesbaar door ouderdom. Rijkswaterstaat vervangt ze voorlopig niet vanwege prioriteiten en geldgebrek. De borden zijn meer dan 22 jaar oud en worden waarschijnlijk pas komend jaar of het jaar daarop vervangen. Bewegwijzering krijgt minder prioriteit dan zaken die direct met verkeersveiligheid te maken hebben. Het housefestival Music On in Amsterdam is vlak voor aanvang afgelast. De gemeente trok de vergunning voor de festivaltent in omdat er een ander type tent was geplaatst dan toegestaan. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente. Het terrein in het Meerpark is afgesloten en bezoekers wordt gevraagd niet te komen. In Hilversum is in een wijkcentrum geoefend met een noodscenario waarbij de stroom 36 uur uitviel en hulpdiensten onbereikbaar waren. De stroom werd geleverd via een aggregaat. De proef is onderdeel van de landelijke campagne Denk Vooruit, waarbij in 70 gemeenten noodsteunpunten worden getest als ondersteuning bij langdurige stroomuitval. Dan lokaal nieuws. Op zondag 10 mei om 3 uur 's middags brengt Opera Avanti het programma

0: verzorgd door het NNPA.
1: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baartse-security.nl.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Onboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

Luister. Leef. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: De borden boven de A44 bij Oegstgeest raken onleesbaar door ouderdom. Rijkswaterstaat vervangt ze voorlopig niet vanwege prioriteiten en geldgebrek. De borden zijn meer dan 22 jaar oud en worden waarschijnlijk pas komend jaar of het jaar daarop vervangen. Bewegwijzering krijgt minder prioriteit dan zaken die direct met verkeersveiligheid te maken hebben.
3: Er komt geen referendum over het grotendeels autovrij maken van Berlijn. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen opgehaald voor het plan om het autoverkeer binnen de ringspoorlijn te beperken. Tegenstanders uiten zorgen over onder meer verkeerslast in omliggende wijken en mogelijke economische schade voor bedrijven en winkels.
4: In Hilversum is in een wijkcentrum geoefend met een noodscenario waarbij de stroom 36 uur uitviel en hulpdiensten onbereikbaar waren. De stroom werd geleverd via een aggregaat. De proef is onderdeel van de landelijke campagne Denk Vooruit, waarbij in 70 gemeenten noodsteunpunten worden getest als ondersteuning bij langdurige stroomuitval.
5: Het housefestival Music On in Amsterdam is vlak voor aanvang afgelast. De gemeente trok de vergunning voor de festivaltent in, omdat er een ander type tent was geplaatst dan toegestaan. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente. Het terrein in het Meerpark is afgesloten en bezoekers wordt gevraagd niet te komen.
6: Dan lokaal nieuws. Op zondag 10 mei om 3 uur 's middags brengt Opera Avanti het programma Wiener Café vol romantiek bij Cool Kunst en Cultuur. Solisten en muzikanten voeren werken uit van onder meer Lehár, Strauss en Kalman. Het programma bestaat uit operetten, Napolitaanse liederen en musicalklassiekers.
7: Het weerbericht.
8: Gedurende de dag ontstaan stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft vrijwel overal droog bij maxima tussen 16 en 22 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
9: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Bialystok, in het oosten van Polen, is een 15-jarige Nederlandse jongen gevonden die 3 weken geleden vertrok uit Apeldoorn. De jongen werd gisteravond laat slapend bij een bushalte gevonden, 30 kilometer van de grens met Belarus. De Poolse politie meldt dat hij nu wordt opgevangen. Het reisdoel blijft onbekend. Het housefestival Music On in Amsterdam mag dit weekend niet doorgaan. De rechter bepaalde vanmiddag dat de gemeente de vergunning voor de centrale tent terecht heeft ingetrokken vanwege twijfels over de veiligheid. Het evenement, dat vandaag en morgen 20.000 bezoekers verwachtte, is hierdoor afgelast. De organisatie probeerde het festival via de rechter alsnog door te laten gaan. De Reform UK-partij van Nigel Farage wint de lokale verkiezingen in Engeland en krijgt 1448 zetels. Labour verliest ruim 1000 zetels en houdt er 1432 over. In Wales verliest Labour na 100 jaar de grootste positie aan Plaid Cymru. In Schotland wint de Schotse Nationale Partij opnieuw de meeste zetels. Sanne van Dijken heeft in de gewichtsklasse tot 70 kilo brons gewonnen op het Grand Slam Judo in Astana. Joanne van Lieshout werd vijfde in de categorie tot 63 kilo. Van Dijken haalde voor het eerst sinds vorig jaar weer een podiumplek. Van Lieshout verloor de kwartfinale en de strijd om het brons. Dan lokaal nieuws. Op zondag 10 mei om 3 uur 's middags brengt Opera Avanti het programma Wiener Café vol romantiek bij Cool Kunst en Cultuur. Solisten en muzikanten voeren werken uit van onder meer Lehár,

0: of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geeuw.nl. Geeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: De 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het housefestival Music On in Amsterdam mag dit weekend niet doorgaan. De rechter bepaalde vanmiddag dat de gemeente de vergunning voor de centrale tent terecht heeft ingetrokken vanwege twijfels over de veiligheid. Het evenement, dat vandaag en morgen 20.000 bezoekers verwachtte, is hierdoor afgelast. De organisatie probeerde het festival via de rechter alsnog door te laten gaan. In Bialystok, in het oosten van Polen, is een 15-jarige Nederlandse jongen gevonden die 3 weken geleden vertrok uit Apeldoorn. De jongen werd gisteravond laat slapend bij een bushalte gevonden, 30 kilometer van de grens met Belarus. De Poolse politie meldt dat hij nu wordt opgevangen. Het reisdoel blijft onbekend. Sanne van Dijken heeft in de gewichtsklasse tot 70 kilo brons gewonnen op het Grand Slam Judo in Astana. Joanne van Lieshout werd 5e in de categorie tot 63 kilo. Van Dijken haalde voor het eerst sinds vorig jaar weer een podiumplek. Van Lieshout verloor de kwartfinale en de strijd om het brons. De Reform UK-partij van Nigel Farage wint de lokale verkiezingen in Engeland en krijgt 1448 zetels. Labour verliest ruim 1000 zetels en houdt er 1432 over. In Wales verliest Labour na 100 jaar de grootste positie aan Plaid Cymru. In Schotland wint de Schotse Nationale Partij opnieuw de meeste zetels. Dan lokaal nieuws. Zaterdagmiddag rond 2:10 botste een scooterrijder en een automobilist frontaal op de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. De scooterrijder raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De schade aan beide voertuigen is groot. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Alboy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Twee activisten die met een vloot naar Gaza voeren, worden binnenkort vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. De mannen ontkennen de beschuldigingen. 30 schepen van de flotilla willen zich in Marmaris hergroeperen en alsnog proberen humanitaire hulp naar Gaza te brengen. Reform UK heeft bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, met bijna alle stemmen geteld, 1453 zetels behaald in Engelse gemeenteraden, waar de partij eerder 2 zetels had. Labour verloor ruim 1400 zetels en houdt 1052 over. In Wales verloor Labour het leiderschap aan Plaid Cymru. In Schotland bleef de SNP de grootste partij. Het housefestival Music On in Amsterdam mag niet doorgaan. De rechter oordeelde vanmiddag dat de gemeente het verbod op de evenemententent terecht heeft opgelegd. Het festival zou vandaag om 12 uur in het Meerpark starten en was met 20.000 bezoekers uitverkocht. Of bezoekers hun geld terugkrijgen is nog niet bekend. De 14-jarige Maxime uit Apeldoorn is gisteravond gevonden in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens, na 3 weken vermist te zijn geweest. Hij werd slapend aangetroffen bij een bushalte in de regio Bialystok en wordt opgevangen. Over zijn reisdoel en gezondheid is niets bekendgemaakt door de Poolse en Nederlandse autoriteiten. Dan lokaal nieuws. Zaterdagmiddag rond 2:10 botste een scooterrijder en een automobilist frontaal op de Rustenburgerweg in Herugowaard. De scooterrijder raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De schade aan beide voertuigen is groot. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Reform UK heeft bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, met bijna alle stemmen geteld, 1453 zetels behaald in Engelse gemeenteraden, waar de partij eerder 2 zetels had. Labour verloor ruim 1400 zetels en houdt 1052 over. In Wales verloor Labour het leiderschap aan Plaid Cymru. In Schotland bleef de SNP de grootste partij. Twee activisten die met een vloot naar Gaza voeren, worden binnenkort vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. De mannen ontkennen de beschuldigingen. 30 schepen van de flotilla willen zich in Marmaris hergroeperen en alsnog proberen humanitaire hulp naar Gaza te brengen. De 14-jarige Maxime uit Apeldoorn is gisteravond gevonden in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens, na 3 weken vermist te zijn geweest. Hij werd slapend aangetroffen bij een bushalte in de regio Bialystok en wordt opgevangen. Over zijn reisdoel en gezondheid is niets bekendgemaakt door de Poolse en Nederlandse autoriteiten. Het housefestival Music On in Amsterdam mag niet doorgaan. De rechter oordeelde vanmiddag dat de gemeente het verbod op de evenemententent terecht heeft opgelegd. Het festival zou vandaag om 12 uur in het Meerpark starten en was met 20.000 bezoekers uitverkocht. Of bezoekers hun geld terugkrijgen, is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. Zaterdagmiddag rond 2:10 botste een scooterrijder en een automobilist frontaal op de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. De scooterrijder raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De schade aan beide voertuigen is groot. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's and 90's. Maar ook de hits van nu. Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De 14-jarige Maxime uit Apeldoorn is gisteravond gevonden in de buurt van de Pools-Wit-Russische grens, na 3 weken vermist te zijn geweest. Hij werd slapend aangetroffen bij een bushalte in de regio Bialystok en wordt opgevangen. Over zijn reisdoel en gezondheid is niets bekendgemaakt door de Poolse en Nederlandse autoriteiten. Het housefestival Music On in Amsterdam mag niet doorgaan. De rechter oordeelde vanmiddag dat de gemeente het verbod op de evenemententent terecht heeft opgelegd. Het festival zou vandaag om 12 uur in het Meerpark starten en was met 20.000 bezoekers uitverkocht. Of bezoekers hun geld terugkrijgen, is nog niet bekend. Reform UK heeft bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, met bijna alle stemmen geteld, 1453 zetels behaald in Engelse gemeenteraden, waar de partij eerder 2 zetels had. Labour verloor ruim 1400 zetels en houdt 1052 over. In Wales verloor Labour het leiderschap aan Plaid Cymru. In Schotland bleef de SNP de grootste partij. 2 activisten die met een vloot naar Gaza voeren, worden binnenkort vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël verdenkt hen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. De mannen ontkennen de beschuldigingen. 30 schepen van de flotilla willen zich in Marmaris hergroeperen en alsnog proberen humanitaire hulp naar Gaza te brengen. Dan lokaal nieuws. Zaterdagmiddag rond 2:10 botste een scooterrijder en een automobilist frontaal op de Rustenburgerweg in Heerhugowaard. De scooterrijder raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De schade aan beide voertuigen is groot. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station

Jackson met Bad, Madonna en Get Into The Groove. En dat heeft hij allemaal in één jasje gegoten. En hij is André van den Dikkenberg. Je hoort het al een beetje, maar Lips Inc. staat alweer klaar voor je. Maar ook Michael Jackson komt nog een keer voorbij, maar dan een hele andere plaat van hem. You're Another

0: luisteren en ik zou zeggen, tot de volgende.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw activisten die met een vloot

0: Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover.

Galantis. Ook Rita Ora met Your Song. En Axwell Incrosso komt eraan. Maar nu eerst deze van Pink. Dit is de Moti Remix, X Split It, Beautiful Trauma.

verdwijnt een beetje. Your Song, Axwell Ingrosso, I Love You hoor je. En natuurlijk Pink met Beautiful Trauma. RTV Dijk en Waard met André van den Dikkenberg in de mix. Best direct Loopback, Sudo, Cerebro, die komt eraan. De DJ Finny Club Mix met Me, Me, Me. Maar nu is Slide Back en Philip B. Feel Good, de original mix op RTV.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws. En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
2: Got to feel good.

Original Mix daarvoor, Cerebro en Mi. De DJ Finny Club Mix. En daarvoor Slide Back samen met Philip B. En Feel Good op RTV Dijk en Waard met André van den Dikkenberg in de Hete Mix. Zodrek Martin Solveig en GTA, Sigma, Nobody to Love, maar nu eerst Olaf Basowski en New Day. RTV Dijk

Diana Ross Ain't No Mountain, de Oscar Val Guest en de Brad Henriksen mix. Clean Bandit en met Anne-Marie en Sean Paul met Rockabye. Jax Jones en Ina Wilson Reed hoorde je. Hey, de laatste twee voor vanavond. Hardwell featuring Amba en Shepard, Apollo en Ferry Corsten. Punk komt eraan.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.

0: Saïf Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw activisten die met een vloot richting Gaza voeren, worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël ziet de Palestijns-Spaanse Saif Abu-Keshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, komt morgenochtend vroeg aan op Tenerife. Ongeveer 29 opvarenden, onder wie Nederlanders, vliegen morgen met een gecharterd toestel naar vliegbasis Eindhoven. Passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan 6 weken in thuisquarantaine. Er is geen aanwijzing voor een pandemie. Duw activisten die met een vloot richting Gaza voeren, worden vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Israël ziet de Palestijns-Spaanse Saif Aboukeshek en de Braziliaan Thiago Avila als organisatoren van de tocht. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Een deel van de vloot probeert alsnog richting Gaza te varen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Libanon zijn vandaag zeker 17 mensen om het leven gekomen, vooral in het zuiden. In het noorden van Israël raakten 3 militairen gewond door een aanval met een drone van Hezbollah. Ondanks een formele gevechtspauze gaan aanvallen door. Volgens Libanon zijn deze week meer dan 120 doden gevallen. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep Kan een officiële waarschuwing gegeven. Reden is dat de Israëlische deelnemer op sociale media heeft opgeroepen om op Israël te stemmen, wat tegen de regels is. De betreffende video's zijn verwijderd. De eerste halve finale is dinsdag in Wenen, de finale op 16 mei. Het weerbericht. Wisselend bewolkt met temperaturen van 11 tot 16 graden. Vannacht zijn er opklaringen en daalt het kwik naar 8 tot 10 graden. Zondag blijft het overdag meest droog met zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.